Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: Raad lekker, ik heb hem
1: vast. Hoe nou?
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

meisje, dus je meldde voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici, oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan.

hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houdt die hond dan even aan. Nou jongens, God van jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie brengt thuis aan?

ben waar, is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop.